Hoi Haneko, Johanietan, Jiskako, Domek, Marin, Nielaren, Hiltzia, Kantu, Jentzuten, Gunin, Boentzuten, Jussie, Telefonak, Jotzen, Dira, Hanartin, Eta, Ondoko, Kantu, Eskentzen, Egu, Kitzaz, Diabolo, Kiwien, Topak, Eta, Kantu, Jentzuten, Jigu.